zitten in Shir, bekleren voor van Begieren, maar daar Shir. Ik leid op een naaie Shir, als je het me gebeten, voel die pittenbrood. Ik zoek erop de gemoeren, voel die afiedel. Ze toeren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Maar we plisting zeg, die ganse shit me gebeten, zal me hoeken voor die ganse toys.